0: toen jij nog om mijn hand vocht, toen probeerde je ook altijd indruk op mij te maken met je voeten.
1: En jij zei altijd dat ik de beste danser was die je kende.
0: Ja, ik wilde je niet beledigen.
1: Toen was je dus ook al niet eerlijk tegen me.
0: Ach, Leontes!
2: Dansen wil de morgen maken, als je zorgen, alle zorgen bewaren. Wil tot morgen dansen als je